einde van de wereld richting zwarte gat. Space in de ruimte, daar is ruimte zo.